Ik heb een brief gekregen uit de zaal. Een blonde dame heeft me iets geschreven dat van ontroering mij het hart doet beven. Ze schrijft zo echt vrijmoedig, lieve Lou. Ik moet je iets bekennen, entre nous.